Oi man. En boden neem ik bij me. De hemel. Dit is jetzt de wereld. Nirgendwo moest ik me heben. Welt, Luft, allein, die hält.